0: Goedenacht. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen.
1: Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar

0: Goedemorgen.
1: De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.
2: J-Lo.

0: Limburg nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen, het is voorbij voor gastland Amerika op het WK. De Amerikanen verloren vannacht met 4-1 van België.
2: Lukaku om het helemaal af te maken. En dat gebeurt. Romelu Lukaku doet de Amerikanen nog wat extra pijn in de 93ste minuut.
1: De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij scoorde niet. De Belgen spelen in de kwartfinale tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Sterspeler Ronaldo heeft hiermee zijn laatste WK gespeeld. Of hij nu meteen ook helemaal stopt als international, daar gaat hij over nadenken, zegt hij. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De Franse politie heeft 2 mannen opgepakt omdat ze meerdere branden zouden hebben gesticht. Een van de 2 is inmiddels alweer vrijgelaten. In Zuid-Frankrijk woeden hevige natuurbranden. Duizenden hectares werden in de as gelegd en in tientallen dorpen werden mensen geëvacueerd. De branden zijn inmiddels wel onder controle. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgaat, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens ineens uit voorzorg afgesloten. Enexis dacht namelijk dat het stroomnet overbelast zou raken. Dat bleek uiteindelijk een verkeerde inschatting. Dit kan niet zomaar nog een keer gebeuren, zeggen de lokale partijen in Tilburg. Zo maakt 50PLUS zich ook zorgen over de kermis die volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Het weer dan nog, we krijgen een overwegend zonnige dag. Af en toe wat bewolking, vooral in het noorden. Lokaal kan er ook een spat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
3: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
0: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
5: Non-stop hits. Q-music.

0: deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd... voor Defensie.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is big sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: iWish. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Goedemorgen. Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgat bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Daarom duurde het ook allemaal langer dan gedacht. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor uniforms van BOA's, meldt de Telegraaf. Daar hoort volgens Kamerlid Mertens geen kruisje of hoofddoek bij. Geen uiting van geloof dus. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen, vindt de partij. Voor de politie en het leger geldt dat al. Dan naar het WK. België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen vannacht met 4-1 van gastland Amerika en staan daarmee in de kwartfinale. Groot feest bij Belgische fans natuurlijk, waar deze waren bij de wedstrijd zelf in Seattle.
1: Allee, ik had 3-1 voorspeld, maar 4-1 was echt zo pauze.
2: En nu in LA! Come on!
0: De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij scoorde niet. Hij was die van de rode kaart. De Belgen spelen in de kwartfinales tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Sperspeler Ronaldo heeft hiermee zijn laatste WK gespeeld. Of hij nu meteen ook helemaal stopt als international, daar gaat hij over nadenken, zegt hij. Ja, en je kon erop wachten. Ook Engeland wil nu dat de FIFA nog een keer gaat kijken naar een rode kaart die een speler van Engeland eergisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan die in de kwartfinale gewoon mogelijk nog spelen tegen Noorwegen. Het weer dan nog. We krijgen een overwegend zonnige dag. Af en toe wat bewolking, vooral in het noorden. Lokaal kan er ook een spat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: It doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
1: Goedemorgen, nieuwe dag, 7 over 7, 7 juli. Oeh, 7, 7, 7. 7. Kan niet anders betekenen dan dat we een prachtige dag tegemoet gaan. Dag begint met veel bewolking, later week breekt de zon door. Vanmiddag wordt het wat zonnig, sluierbewolking, temperatuur lekker, hè? 28 graden. Het is wel zo dat het hard waait, er wordt droge lucht aangevoerd. Ja, dat. Ja, wat is dat? Oh, veel drinken. Er wordt droge lucht aangevoerd, we moeten veel drinken. Oké, okay, ja. Wacht even, mag ik hem doen? Oké, komt ie hoor. Jezus, begint de dag zo.
2: Daniel, maak je wakker.
1: We zijn begonnen, kom op nou. Hey, goedemorgen, hallo in Heerlen. Goedemorgen daar.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Temperatuur nu al opgelopen naar een mooie 18 graden.
2: Daniel Smulders.
1: Oh, ik zat gisteren, zei iemand tegen me, waar ga je toe op vakantie? Mijn plan is, nou ja, nee, sterker nog, de tickets zijn al geboekt. We vliegen naar Napels en we vliegen terug vanuit Palermo. En we gaan met de auto van Napels naar Palermo. Lees ik, echt, we hadden het er nog over, de Vesuvius, de Etna, ik wil het allemaal een keer van dichtbij zien. Is die hele Etna aan het uitbarsten daar, die vulkaan? Palermo is dicht. Waarschijnlijk tot in ieder geval 10 uur vanochtend. Want er is zoveel as uitgestoten door de vulkaan dat de vliegtuigen daar niet mogen vliegen. Dat is ook levensgevaarlijk, hè? Want dan kan die as in de motor terechtkomen. Ja, je hoort het, dan stort je neer. Dat is echt heel gevaarlijk. Was dat niet een jaar of 10 geleden? Of tenminste alweer langer geleden op IJsland. Dat was al lang geleden, denk ik 15 jaar geleden of zo. Dat er ook eens een enorme vulkaan naar het was uitgebarsten. En dat de vliegtuigen echt wekenlang niet konden vliegen die kant op. Nou, daar zit je dan op IJsland. Ja. Hartstikke koud. Kun je niet naar huis. Nee, maar nu is dus ook de Etna, die is, ja, die barst er altijd een beetje uit. Ze hadden wel wat roken, wat lava en zo. Maar die was echt weer serious. Ik ga er dus naartoe. Dus ze vragen me af of ik überhaupt nog. Het kan zomaar zijn dat je dus een week langer moet blijven. Kom je alweer meteen uit op het verhaal dat je meer moet gaan pakken. En dat blijkt, het is wel grappig, is onderzoek geweest over ons pakgedrag tijdens vakantie. En het meest opvallende, en daar moest ik eigenlijk wel erg om lachen, is dat we ruim 50% meer in onze koffer doen en dat we weten dat we er toch niet gaan dragen. Oh, mooi is dat, hè?
4: Nee, jij mag maar 20 kilo meenemen. Oh, ik zit er overheen, hoor. Maakt niet uit, gaan we leeg staan betalen. Ja, vervolgens heb je allemaal spullen bij die je toch niet draagt.
1: We doen het, hè? We doen het! Q-update komt zo, audio op de hoogte, wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat de brandweer een vrouw uit de Maas heeft moeten redden. Gisteravond de garage volledig uitgebrand. In cybergeweld onder andere. En meer zometeen in de Q-update. En natuurlijk veel muziek van de populaire Burna Boy, Shakira Die Die. En hier is die allereerste grote hit van Dua Lipa op Q. Be the one.

ze gaan optreden. Tenminste, Shakira en BTS en Madonna tijdens de halve finale. De halftime show tijdens de finale. Het is helemaal geen halve finale, tijdens de finale. Dat is nieuw. Tijdens die finale, tijdens de rust, gaan we kijken naar optredens. Typisch iets Americans. Hè? Dat is ook altijd zo bij de halftime show, bij allerlei andere sportevenementen. Dat is typisch Amerikaans, wordt ingevoerd. Het is zo Amerikaans zelfs dat als je een overtreding begaat, dat de president je opbelt. Of in ieder geval de baas van de FIFA. En dat er wordt gezegd, misschien moeten we die straf even omzetten in een waarschuwing of zo. Gedaan ook, hè? Een bizar verhaal. Maar goed, dat was gisteren. Er gebeurt van alles, ook op het voetbal. België heeft het mooi gedaan gisteren. Het wordt echt toch uiteindelijk een spannend WK. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Het is de Q-update, zo houden we je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit de Maas gehaald. Bij de veerstoep aan de Maasboulevard in Kessel. De vrouw raakte door een nog onbekende oorzaak te water, waarna hulpdiensten massaal uitdrukten. Brandweerlieden brachten haar in waadpakken veilig aan land. Over haar toestand is niks bekend. En een garage bij een woning in Siebengewald is volledig in vlammen opgegaan gisteravond. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Maar de garage kon niet meer worden gered. Mogelijk is een accu de oorzaak van de brand. Niemand gewond geraakt. De provincie Limburg plaatst deze week hoogteportalen bij de brug in Rooster en de Kelpenbrug om te voorkomen dat zwaar verkeerde bruggen gebruikt. De portalen met een maximale doorrijhoogte van 3,5 meter vervangen grotendeels de inzet van de verkeersregelaars die vanwege de hoge kosten geen structurele oplossing zijn. De gewichtsbeperkingen blijven van kracht omdat beide bruggen slijtage vertonen. Hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen de brug natuurlijk wel blijven gebruiken. En tot zover de Q-update. Samenwerking tussen David Guetta en Teddy Swim zometeen. Gone, gone, gone. Maar ken je DJ Sammy en Doe nog? Baby.

0: Dus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
10: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
11: eBoekhouden.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgat bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Daarom duurde het ook allemaal langer dan gedacht. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor uniforms van BOA's, meldt de Telegraaf. Daar hoort volgens Kamerlid Mertens geen kruisje of hoofddoek bij. Geen uiting van geloof dus. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen, vindt de partij. Voor de politie en het leger geldt dat al. Dan naar het WK. België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen vannacht met 4-1 van gastland Amerika en staan daarmee in de kwartfinale. Groot feest bij Belgische fans natuurlijk, waar deze waren bij de wedstrijd zelf in Seattle.
2: Allee, ik had 3-1 voorspeld, maar 4-1 was echt
3: boos. En nu in L.A. Kom op!
1: De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij scoorde niet. Hij was die van de rode kaart. De Belgen spelen in de kwartfinales tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Sperspeler Ronaldo heeft hiermee zijn laatste WK gespeeld. Of hij nu meteen ook helemaal stopt als international, daar gaat hij over nadenken, zegt hij. Ja, en je kon erop wachten. Ook Engeland wil nu dat de FIFA nog een keer gaat kijken naar een rode kaart die een speler van Engeland eergisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan die in de kwartfinale gewoon mogelijk nog spelen tegen Noorwegen. Het weer dan nog. We krijgen een overwegend zonnige dag. Af en toe wat bewolking, vooral in het noorden. Lokaal kan er ook een spat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg.

0: Music.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: je wakker.
1: Met snelle en laat het licht aan. Goedemorgen, jullie nummer 7, 2026. 7-7 vandaag. En na een bewolkte start zal een zonnige zomerdag gaan beginnen. En de temperatuur wordt zo'n 28 graden.
0: Daniel Smulders.
1: Matige westenwind, windkracht 4. Droge lucht wordt aangevoerd. Tip is namelijk om veel te drinken. Hahaha. Echt heel flauw bedacht dit hoor. Wel een, de derde hittegolf, die staat al een beetje te trappelen. Het wordt echt wel een serieus dingetje weer. De regionale hittegolf kan hier in het zuiden. En dan wordt het record van de vroegste derde regionale hittegolf uit 2006 gebroken. Gisteren waren er al wat koontjes van oudjes op de radio te horen. Dat had te maken met, weet ik veel, wat een van de nieuwsbericht of zo. En dan doen ze altijd het rondje in het bejaardenhuis. En dan, hoe gaat u om met het warme weer? Nou, die oudjes, die weten het wel, hoor.
2: Rustig blijven, veel water drinken, sigaretje roken en dan komen we wel.
1: Ja, auto. Maak het allemaal uit. We hebben zoveel meegemaakt. Dit kan er ook nog wel bij. Ja. Rustig blijven en veel drinken, dat is het advies natuurlijk. Zometeen Q-update, we houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere garage volledig uitgebrand bij woning en cybergeweld. En 3 aanhoudingen en ruim 2 kilo cocaïne gevonden in Meersalo. Meer erover zometeen in de Q-update. En wat betreft de verkeerssituatie, A73, Maasbracht naar Nijmegen. Op dit moment tussen Belfeld en Venlo-West zit je op 6 minuten vertraging en 6 kilometer file. Hoe is het op de A2? Nou, richting Eindhoven, daar loopt het ook vast. 4 minuten over 4 kilometer. Alex Warreno is zometeen, Fever Dream. Zo'n liedje dat ineens in mijn hoofd zat afgelopen weekend. Die moet ik even op de radio laten horen.

0: wat een grote hit toch, hè? Alex Warren, Fever Dream op Q Music Limburg. Goedemorgen, 7:15 is het met Ruben Hillen en 20 Seconds zometeen. Dit is het nieuws van afgelopen uren. Dit is de Q Update. Een garage bij een woning in Siebengewald is gisteravond volledig in vlammen opgegaan. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen, maar de garage kon niet meer worden gered. Mogelijk is een accu de oorzaak van de brand. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Venray en Meerselo 3 mannen aangehouden op verdenking van handel en in en bezit van hard- en softdrugs. Bij een doorzoeking van een woning in Meerselo werden onder meer 2 kilo cocaïne en 1 kilo hash aangetroffen. Een van de verdachten stond al terecht in een grote drugszaak en wordt er nu van verdacht opnieuw actief te zijn in de drugshandel. Het politieonderzoek loopt nog, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. En het dodelijk steekincident begin deze maand in Venlo blijkt te zijn ontstaan na een conflict in de huiselijke sfeer. 55-jarige vrouw uit Venlo wordt verdacht van doodslag op een 56-jarige man en blijft voorlopig vastzitten. De onderzoeksrechter heeft daarvoor arrest met 2 weken verlengd. Openbaar ministerie en de politie zetten het onderzoek voort. En tot zover de Q-update.
1: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Besef dat, hè. You can't have a bad day at work if you don't go. Nou, Q Music Limburg aan, we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En veel muziek. De zomerrit van Afrojack van vorig jaar komt eraan. Never Forget You. Na Ruben Hillen.

0: Skin was dat, en The Loneliest. Je luistert Q Music Limburg, dat doe je goed. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie iedere ochtend. En we hebben zo de minuut van Limburg op 06-33-345-345. Je positieve bijdrage voor vandaag. Typ in, spreek in, hou het kort, hou het positief. En misschien tot zo op de radio.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Q-Music Limburg.
12: Morgen nieuws over de erfbelasting, want kan die omhoog? Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag. Dat heeft Centraal Planbureau onderzocht. Het CPB noemt het een opvallende uitkomst, omdat de belasting over een erfenis bekend staat als de meest gehate belasting van ons land.
13: Dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belastbaar mogen worden.
12: Hoor je bij de NOS. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien de rijke babyboomgeneratie komt te overlijden. Goed nieuws als je met de trein van Rotterdam naar het zuiden van het land moet. Er rijden weer treinen die kant op. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week plat. Het herstel ervan bleek veel werk te zijn, zei ProRail bij de NOS.
14: Bij de brand zijn er heel veel kabels zijn er geraakt. Die operatie is eigenlijk steeds groter geworden. De schade is veel groter dan we aan het begin van de week dachten.
12: Honderden kabels moesten één voor één worden hersteld. Dat is dus nu klaar. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. Ja, en feest in België.
15: België, come on! is gelukt. Jawel, kwartfinale.
12: Ja, België won vannacht van gastland Amerika op het WK. Het werd 4-1. Daarmee staan de Rode Duivels in de kwartfinale. Er was vooraf veel ophef over de wedstrijd, omdat een Amerikaanse speler, ondanks rood, toch mee mocht doen. Na een telefoontje van president Trump aan de FIFA. België speelt in de kwartfinale nog tegen Spanje. Dan het weer. We krijgen een overwegend zonnige dag. Af en toe wat bewolking, vooral in het noorden. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 28 graden.
16: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Bronsgroen wonen. Dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
18: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Goedemorgen Limburg.

0: zijn ook mensen die niet safe driven. Zo van, nou, ga eens even lekker niet veilig rijden.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Vandaag ga ik rijden met mijn ogen dicht. Er is ook niemand die dat doet. Dat is eigenlijk een beetje overbodig eigenlijk. Miles Smith, Mal Horan. Drive safe, hoor je op Q-Music. Goedemorgen, 7 juli 2026. Bewolkte start, maar het wordt een mooie dag, hoor.
1: Daniel Smulders.
0: Later breekt de zon door, wat sluierbewolking blijft. Maar het wordt een 28 mooie zomerse graden. En er wordt wat droge lucht aangevoerd. Dus dan wordt het ook aangenaam, blijft het niet zo benauwd. En ja, droge lucht wil zeggen veel drinken, toch?
2: Ja. Rustig blijven, veel water drinken, sigaretje roken en dan komen we wel.
0: Ja, toch. Temperatuur nu in Nederweert. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, man. Oh, er is het al opgelopen tot 20 graden zelfs. Niet normaal, nu al. De helft van de Nederlanders neemt veel te veel mee op reis, blijkt. 51% neemt kleding mee waarvan ze vooraf al weten dat het niet gedragen gaat worden. Oh, echt, hè? Ja, ik heb dat ook. Altijd denk ik van, joh, even kijken. Ik ga 10 dagen, dus ik neem 10 paar sokken... en 10 boxershorts en 8 t-shirtjes, 3 korte broeken, 2 lange broek. Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat je 2 shirtjes aan hebt gehad, 1 korte broek en 1 lange broek. En sokken helemaal niet, want ik heb de hele week op teenslippers gelopen. Zo werkt het, maar we durven het niet. Het is echt serieus. We weten van tevoren ook al dat het niet gedragen gaat worden, maar toch willen we op alles voorbereid zijn. Huh? Hoe is het met jou? Zo direct Q-update. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie provincie. Onder andere nieuws. Garage volledig uitgebrand bij woningen cybergeweld. En brandweer redt vrouw uit de Maas bij Kessel. Dat zo onder andere in de Q-update. Voor wat betreft de verkeerssituatie, even een kleine blik naar de wegen in de provincie. A2, als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Leende naar knooppunt Leenderen Heide. Dat is onder aan de ring van Eindhoven. Daar zit je op 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Rijden vanaf Urmond naar Maastricht Airport heb je te maken met 5 minuten extra reistijd. En de A67 Venlo-Eindhoven vanaf Zomeren naar knooppunt Leenderen Heide. 6 minuten vertraging, 7 kilometer en extra reistijd. Q-Music Limburg heb je aanstaan. De minuut van Limburg zo. Q-Update. We hebben hits van Kensington en hier is John Legend.

Kensington, heet Living For, komt er zo meteen aan op Q. Music Limburg, met het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. De garage bij een woning in Siebengewald is gisteravond volledig in vlammen opgegaan. Brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Maar de garage kon niet meer worden gered.

structurele oplossing zijn. De gewichtsbeperking blijven van kracht omdat beide bruggen slijtage vertonen. De hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen de bruggen wel blijven gebruiken. En tot zover de Q-update. Meneer van Limburg komt eraan, maar eerst... We krijgen nog de nieuwe Kensington, die heet Living For. En wil je jouw bericht in een minuut van Limburg? Doe iedere dag, hè? 7:15. Stuur dan een WhatsApp-bericht. Mag je typen, mag je inspreken als je maar kort positief houdt. Op 06-33-345-345. Minuut van Limburg, over 3 minuten.

0: Nummer 06-33-345-345 voor de Minuti van Limburg. Ja, dat sloeg helemaal nergens op hoe ik het zei, maar dat maakt niet uit. Daar gaan we.
1: Goedemorgen Daniel, mijn positieve bijdrage is voor de jongens op, bij de Zwarte Beer op de molen in Ubaksberg. Die jongens daar gaan daar voegen. Ik zeg jongens, doe je best en ga ervoor.
0: Zo, zet hem op.
2: We hebben vandaag musical, we hebben veel geluk. Groetjes,
0: Beuvelswijs. Ja, dankjewel. Goedemorgen Tamara en Ron. Ik hou van jullie. Gino, gas erop bij de vakantie. We moeten nog veel...

0: Hey Daniel, we hebben weer genoten afgelopen dagen. Het prachtige OLS in Melick. Gisteren het traditionele kermismaandag in Herkenbos. Nu weer een paar dagen bijkomen. Werk ze allemaal. Nou, dankjewel ervoor. Dat je er moet bijkomen, ook een mooie stad. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ik wens iedereen een hele fijne dag en heel veel luisterplezier op Q-Music Limburg.
0: Ah, nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Dat was gewoon twee keer. Nou goed, dankjewel ervoor.
2: Ioni en Niki, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
0: Oh, nou, gefeliciteerd dan maar. En nog één dag vakantie, dan kom ik in augustus weer. Goed aan de RD4-collega's en hi allen. Goed aan Cappuccino John en Freddy uit Herkenbos. En Wouter Scheersman ook allemaal van harte gefeliciteerd. Hans Karis uit Heidhuizen wordt vandaag 60 jaar. Een enorme, dikke proficiat. Even kijken of we dat kunnen regelen voor Hans. Ja, eens in zoveel tijd moeten we dat nog een keertje doen. Halen we even alles uit de kast en dan gaan we, jongens. Deze is voor Hans.
3: Hans, dit is je verjaardag.
0: Gefeliciteerd, Hans.
3: Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij.
0: Nee, we denken eraan. Geen enkel probleem. En wat hebben we hier nog?
4: Goedemorgen, Q.
0: Hoi.
4: Zou iedereen van de A79 even naar de rechterkant kunnen gaan? Zodat ik links voorbij kan racen. Ik ben namelijk te laat.
0: Aan de kant. Ik moet erdoor. Ja, succes. Mien pap en mam op de 103. Geen idee wat het is.
5: Heren van de Boetedeens gemeente Remuin, geef gaas.
6: Goedemorgen, music.
0: Hallo.
6: En Marco, heb je zin volgende week om te werken?
7: Nee.
6: Ha. Hij wil niet, helaas. fijne vakantie allemaal, volgende week.
0: Goedemorgen,
8: Q-Music met Ricardo Leeuwenduit.
0: Ricardo!
8: Ik zou graag een nummertje willen aanvragen van Marco Scheidmaker op de foto hier met Marco Scheidmaker met zaterdagavond.
0: Oké, okay, nou, we gaan hem er even bij pakken, denk ik.
8: Op Q-Music Leeuwenduit.
0: Oh, ja.
9: Hallo. Good morning, how are you? Zoek de zon op, daar is het fijn.
0: Ja, lekker weer, hè?
9: Want een beetje Q-music moet er zijn. Hey, werks allemaal, hè? What's up, let's.
0: Dankjewel voor je bericht. Morgen weer een nieuwe minuut van Limburg om 7:15. Oh, Luc! Luc, ik hou van jou, maar de kus van Wendy nog en...
10: Van harte gefeliciteerd, Giovanni.
0: Allemaal gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Geniet van deze mooie zevende van de zevende 2026. Wordt een mooie dinsdag met 28 graden. En op de radio, Robert Miles uit de 90's. Zal ik hem meezingen? Oh nee, er zit geen tekst in. Sorry. En doen alsof. Mee pianoën.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nieuws over de erfbelasting. Want kan die omhoog? Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag. Dat heeft Centraal Planbureau onderzocht. Het CPB noemt het een opvallende uitkomst, omdat de belasting over een erfenis bekend staat als de meest gehate belasting van ons land.
2: Dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing, die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belastbaar mogen worden.
1: Hoor je bij de NOS. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien de rijke babyboomgeneratie komt te overlijden. Goed nieuws als je met de trein van Rotterdam naar het zuiden van het land moet. Er rijden weer treinen die kant op. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week plat. Het herstel ervan bleek veel werk te zijn, zei ProRail bij de NOS.
3: Bij de brand zijn er heel veel kabels zijn er geraakt. Die operatie is eigenlijk steeds groter geworden. De schade is veel groter dan we aan het begin van de week dachten.
1: Honderden kabels moesten één voor één worden hersteld. Dat is dus nu klaar. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. Ja, en een feest in België.
4: Het is gelukt! Jawel, kwartfinale!
1: Ja, België won vannacht van gastland Amerika op het WK. Het werd 4-1. Daarmee staan de Rode Duivels in de kwartfinale. Er was vooraf veel ophef over de wedstrijd, omdat een Amerikaanse speler ondanks rood toch mee mocht doen. Na een telefoontje van president Trump aan de FIFA. België speelt in de kwartfinale nog tegen Spanje. Dan het weer. We krijgen een overwegend zonnige dag. Af en toe wat bewolking, vooral in het noorden. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 28 graden.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: maakt je wakker.
1: Met Sociana Spyro, Material Girl komt eraan. Ook Maroon 5 en Christina Aguilera om fluitend deze mooie dag in te gaan. Moves like Jagger. En net hoorde je Louis Capaldi. Wish you the best. Zeg goedemorgen, de 7-7.
0: Daniel Smulders.
1: 2026. Een beetje bewolkte start krijgen we, maar... Die bewolking die verdwijnt, we een beetje sluierbewolking nog... maar het wordt een mooie zomerse dag met 28 graden. Droge lucht wordt aangevoerd, dus veel drinken. Ja, dat wordt wel eens gezegd, hè. Temperatuur op dit moment in Maastricht, goedemorgen daar.
2: Goedemorgen,
1: Q-Music. Zo is al aardig aan het opwarmen. Het is 21 graden momenteel in Maastricht, nu al. Het wordt een graadje of 28. Even nieuws van vandaag met je doornemen. Zo, nou, het begint natuurlijk al met het succes van België op het WK. En er is trouwens heel veel nieuws op België. België gaat naar de kwartfinale van het WK, maar Halve Brugge is opnieuw zwanger. Dat is een van de drie zangeressen van K3. Maar even voor de duidelijkheid, ook Marten is in verwachting van haar tweede kind. Die is ook van K3, wordt vervangen door Klaasje Meijer. En de originele was van Kathleen Karen Kistel, daarom heet het ook K3. Werd opgevolgd door Hanna, Klaasje en Marten. Klaasje ging eruit, die werd opgevolgd door Julia. Ze hebben twee zwanger. Geen idee hoe het zit. Maar nou, het is mooi nieuws aan België vandaag. Gefeliciteerd! Altijd leuk kindje krijgen, toch? Dat betekent je update. Wou je op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? 3 aanhoudingen, ruim 2 kilo cocaïne gevonden in Meerselo. Een garage volledig uitgebrand bij woning in Siebengewald. Meerselo, in de Q-update. Wel weer, oren verwennen met lekkere liedjes. Oh, zoals deze mooie van Sienna Spyro op Q.

0: Q-Music Limburg ga je fluitend de dag in.
1: Maroon 5 is daar, Christina.
0: En Moves Like Jagger. Het is 8:15 geweest. Goedemorgen. Wat allemaal gebeurt eigenlijk in Limburg de afgelopen uren? Nou, we houden die op de hoogte. De politie heeft in Venra en Meerslo 3 mannen aangehouden op verdenking van handel in en bezit van hard- en softdrugs. Bij een doorzoeking van een woning in Meerslo werden onder meer ruim 2 kilo cocaïne en 1 kilo hash aangetroffen. Een van de verdachten stond al terecht in een grote drugszaak. Er wordt er nu van verdacht opnieuw actief te zijn in de drugshandel. Het politieonderzoek loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. En een garage bij een woning in Siebengewald is gisteravond volledig in vlammen opgegaan. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen, maar de garage kon niet meer worden gered. Mogelijk is een accu de oorzaak van de brand. Er is niemand gewond geraakt. En door de aanhoudende droogte heeft Veiligheidsregio Noord-Limburg het natuurbrandrisico verhoogd naar fase 2. De natuur is extra kwetsbaar, waardoor een kleine brand zich snel kan uitbreiden. Hulpdiensten houden de situatie nauwlettend in de gaten en roepen bezoekers van natuurgebieden op om geen open vuur te gebruiken en verdachte situaties of rook direct via 112 te melden. En tot zover de Q-update.
2: Dit is Q-Music. Yeah.
3: De Bauza.
1: Oh, lekker!
2: En dit is Q-Music.
3: Shakira en Burna Boy.
2: En dit is nieuw.
0: Wees eerlijk, de muziek is zo lekker deze zomer en deze lente. Ik heb er hier nog eentje voor. Een van de aankomende grote zomerhits van 2026. Stop it and Becky G. Sorry, papi.

0: Music Limburg. Oh, wat leuk dat je luistert. We hebben ontzettend veel muziek voor je. Straks het Fout Uur om 10 uur. En ik heb een jaren 90 knallen voor je waar je u tegen zegt. Oh, Two Brothers on the fourth floor. Komt er zo aan. Never Alone. En ook Sia. Just you and me. Met die druktemaker. And I love cheap trails.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: 70. Lidl.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Dirk, Melvita Honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elk

0: Goedemorgen, nieuws over de erfbelasting. Want kan die omhoog? Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag. Dat heeft Centraal Planbureau onderzocht. Het CPB noemt het een opvallende uitkomst, omdat de belasting over een erfenis bekend staat als de meest gehate belasting van ons land.
1: Dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast mogen worden.
0: Hoor je bij de NOS. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien de rijke babyboomgeneratie komt te overlijden. Goed nieuws als je met de trein van Rotterdam naar het zuiden van het land moet. Er rijden weer treinen die kant op. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week plat. Het herstel ervan bleek veel werk te zijn, zei ProRail bij de NOS.
2: Bij de brand zijn er heel veel kabels zijn er geraakt. Die operatie is eigenlijk steeds groter geworden. De schade is veel groter dan we aan het begin van de week dachten.
0: Honderden kabels moesten één voor één worden hersteld. Dat is dus nu klaar. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. Ja, en feest in België.
3: Het is gelukt! Jawel! Kwartfinale!
0: Ja, België won vannacht van gastland Amerika op het WK. Het werd 4-1. Daarmee staan de Rode Duivels in de kwartfinale. Er was vooraf veel ophef over de wedstrijd, omdat een Amerikaanse speler ondanks rood toch mee mocht doen. Na een telefoontje van president Trump aan de FIFA. België speelt in de kwartfinale nog tegen Spanje. Dan het weer. We krijgen een overwegend zonnige dag. Af en toe wat bewolking, vooral in het noorden. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 28 graden.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melkunie Vla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10.

0: Jet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van. Fans van voordeel. Aldi.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hé, hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Q-Music Limburg, nieuws.
23: Goedemorgen. In Turkije begint vandaag een NAVO-top. Onze premier Jet is erbij, NAVO-baas Rutte natuurlijk en ook Trump zal er zijn. Op de top is de oorlog in Oekraïne weer hot topic. President Zelensky is de gast. Hij kan vanuit Nederland in ieder geval op steun rekenen, zegt premier Jette bij RTL.
24: Dat de Oekraïners een kantelpunt te pakken hebben in de oorlog en dat we juist nu moeten doorpakken met steun voor Oekraïne, zodat er hopelijk snel een einde aan deze oorlog kan komen.
23: Nederland komt trouwens niet met lege handen, maar met ruim 3 miljard euro om in defensie te pompen, zegt defensieminister Jessel Gus. De top in Ankara duurt 2 dagen. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgezocht. Het CPB noemt het een opvallende uitkomst, omdat de belasting over een erfenis bekend staat als de meest gehate belasting van ons land. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien de rijke babyboomgeneratie komt te overlijden. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Komt door een zeearend die 3 maanden geleden tegen een van de wieken klapte en overleed, schrijft de regionale krant BN De Stem. Zeearenden zijn beschermde vogels. De jonkies vliegen in deze tijd van het jaar uit. Daarom wil de provincie Zeeland dat er extra beveiligingssystemen worden geïnstalleerd op de windmolens voordat ze weer kunnen draaien. En België kan zich voorbereiden op de kwartfinales na de dikke winst vannacht op Amerika. 4-1 werd het voor de Rode Duivels. Om die wedstrijd was veel te doen vanwege de rode kaart die uiteindelijk werd teruggedraaid nadat Trump zich ermee bemoeid had. België-aanvoerder Tielemans is trots dat ze sportieve wraak hebben genomen.
25: Onze job was gewoon op het veld te tonen dat wij voor het voetbal zijn. Die beslissing was buiten ons handen en wij moesten gewoon praten op het veld en dat hebben we vandaag gedaan.
23: De kwartfinale tussen België en Spanje is vrijdagavond om 9 uur. Het weer dan nog. Op de meeste plekken is het zonnig vandaag. Af en toe een wolk. Vooral in het noorden is er bewolking. Het wordt 22 tot 28 graden.
26: Welkom to the one and only. The original.
27: Dit is
28: het Foute Uur.
27: Non-stop.
26: Q Music is proud.

Music. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600.

0: Internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
14: chicken. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik aan de barbecue?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: Are you ready to be the hero?
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. All
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
20: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
21: Hakje dag! Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
24: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
25: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
26: Kijk op kwf.nl/voorwie.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
29: Oh, ik heb letterlijk niks.
30: Het gaat de hele dag regenen, hè?
31: Nee, ik heb geen regenjas.
32: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
33: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
34: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
35: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
36: Of deze, in een leuk plaatsje.
37: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Goedemorgen. In Rotterdam is een vrouw neergestoken. Gebeurde vanmorgen op een industrieterrein, meldt de politie. De vrouw is zwaar gewond geraakt. Er is ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken, wordt onderzocht. In Turkije heeft NAVO-baas Rutte de NAVO-top officieel geopend.
1: Good morning and welcome. Welcome to the NATO Summer Defense Industry Forum.
0: In Ankara zijn wereldleiders vandaag en morgen samen. Ze praten onder meer over hoeveel geld er naar Oekraïne gaat. Ook onze eigen premier Jette is erbij. Er wordt nog altijd niet veel gevlogen van en naar het oosten van Sicilië. Veel vluchten zijn geschrapt of vertraagd, komt door de aswolk van vulkaan Etna. Afgelopen weekend stootte die vulkaan de aswolk uit. Deeltjes in de lucht kunnen gevaarlijk zijn voor motoren en vliegtuigen. En de Amerikaanse voetballer, over wie een grote rel bezig is, heeft nu ook zelf gereageerd. Hij snapt de ophef, zegt hij, nadat hij ondanks een rode kaart toch mee mocht spelen vannacht tegen België, na een belletje van president Trump met de FIFA. Het hielp alleen niet, want België won met 4-1 en dat is net goed, zegt deze Vlaamse fan bij de NOS.
2: Ja, hoe dat voelde, zoiets als karma, van huppakee, come on, we gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld en dat hebben ze gedaan.
0: België staat in de kwartfinale, die spelen ze tegen Spanje. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen verandert er weinig.
3: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q-music.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1+1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
20: Non-stop.

0: voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke

0: ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
3: Goedemiddag. Politie onderzoekt een steekpartij in Rotterdam. Een vrouw is er vanmorgen neergestoken op een industrieterrein. Ze is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 41. Waarom er is gestoken is nog onbekend. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde krijgt geen straf, heeft de rechter bepaald. De man spoot tijdens een pro-Palestijnse demonstratie een tekst op dat monument. Omdat hij de schade al heeft vergoed, zijn er verder geen gevolgen. Ook dit jaar werd het monument op de Dam beklad. En dat gebeurde op de dag van dodenherdenking. In Spanje is code rood weer terug. In het noordoosten wordt gewaarschuwd voor de hitte. Het kan daar boven de 40 graden worden. Al langer is het in Zuid-Europa warm. Donderdag wordt het mogelijk wat minder warm. En in Den Bosch moet een man een taakstraf doen omdat hij 12 pallets vol met schoenen heeft gestolen. Dat schrijft Omroep Brabant. Die schoenen hadden een waarde van 200.000 euro. Hij zou ze hebben gestolen bij een sneakerbedrijf waar hij met een vrachtwagen heen was gekomen. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Het wordt 20 tot 28 graden en morgen verandert er weinig.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: Plus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
12: Goedemiddag. NAVO-landen gaan de komende jaren veel meer geld investeren in drone-afweersystemen. Is net bekend geworden op de NAVO-top die nu bezig is in Turkije. NAVO-landen gaan de komende 5 jaar €35 miljard investeren in drone-afweer. Het gebeurt namelijk steeds vaker dat er drones boven NAVO-gebied vliegen. Ook worden de komende tijd veel meer drone-piloten opgeleid. Er is nog altijd veel onduidelijk over een steekpartij vanmorgen in Rotterdam. Een vrouw is daar op een industrieterrein neergestoken. Ze is zwaar gewond geraakt, naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 41 is opgepakt, maar waarom er is gestoken is nog onbekend. Ook is niet duidelijk of de twee elkaar kenden. In Syrië zijn in hoofdstad Damascus meerdere explosies geweest in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron slaapt, melden meerdere media. Er waren 2 ontploffingen in een prullenbak en in een auto. 18 mensen zijn gewond geraakt. Met Macron gaat het goed. Hij was niet in het hotel, maar was onderweg naar de president van Syrië. En nog heel even terug naar die NAVO-top, want ook daar gaat het over het WK voetbal. Ook NAVO-baas Rutte baalt er nog altijd van dat Oranje eruit ligt. Dat zei hij net tijdens een persconferentie.
13: I do this with a heavy heart, as the Netherlands, my country, has been kicked out. And also Curaçao, which is part of the Kingdom of the Netherlands, has been kicked out of the World Cup. But still, I maintain the football analogy.
12: Nou, Rutte zei ook nog dat de NAVO iets van voetbal kan leren. Niemand wint een wedstrijd in zijn eentje, zei hij. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag 20 tot 28 graden. En morgen verandert er weinig.
14: Q-music. Je luistert naar Q-music.

0: I am Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
0: Allsafe geeft ruimte. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
22: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
23: hoi,
22: of binnenkort vertrekt,
24: adios.
22: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
23: Fijne vakantie!
25: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
26: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
27: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten, 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Goedemiddag. 7 jaar cel en TBS. Dat krijgt een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Man is veroordeeld voor ontucht met 6 jonge kinderen. Ook zou hij filmpjes hebben gemaakt van kindermisbruik. De man van 58 werkte tot vorig jaar nog op de basisschool. Een grote brand in Rotterdam. Het vuur woedt er in een huis. 11 woningen daarnaast zijn ontruimd. Branden zijn ontstaan tijdens werkzaamheden op het dak. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht. NAVO-landen gaan de komende 5 jaar 35 miljard euro investeren in droneafweer. Dat heeft NAVO-baas Rutte gezegd op de NAVO-top in Turkije. Volgens hem bouwen Amerika en Europa samen aan de nieuwste wapens.
1: Today you will see and the world will see. Industries from North America and Europe working hand in hand. Innovating together and developing next generation capabilities.
0: En de NAVO-top in Turkije begon vandaag en is ook nog morgen. En bij het voetbal hebben we de hydration breaks. Ook bij de Tour de France krijgen wielrenners nu meer mogelijkheden om water te drinken. Heeft te maken met de hitte. Teams mogen hun wielrenners daardoor nu meerdere bidons tegelijk geven tijdens het fietsen. Dat was eerst 1 bidon. En wielrenners werken zich op dit moment ook weer in het zweet. In Zuid-Frankrijk is net de 4e etappe van de Tour begonnen. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag 20 tot 28 graden. En morgen verandert er weinig.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits. Q.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh, wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel.

0: Buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
13: Music. Je luistert naar

0: wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu.

0: Twente. Lidl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Goedemiddag. Een grote politieactie in Brabant. De politie heeft er vanmorgen 10 mannen opgepakt voor een grote vechtpartij in Breda. Die vechtpartij was eind mei op de Grote Markt. Twee groepen mannen gingen met elkaar op de vuist. Er werd ook met stoelen, tafels en asbakken gegooid. 7 jaar cel, dat krijgt een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Een man van 58 is veroordeeld voor ontucht met 6 jonge kinderen. Ook zou hij filmpjes hebben gemaakt van kindermisbruik. De man krijgt ook TBS. De radicaal-rechtse Marine Le Pen kan misschien toch meedoen aan de verkiezingen volgend jaar in Frankrijk. Ze mocht zich eigenlijk 5 jaar lang niet verkiesbaar stellen, omdat ze medewerkers van de partij zou hebben betaald met geld dat was bedoeld voor het Europees Parlement. Maar het Hof in Parijs heeft die straf nu bijgesteld, van 5 jaar naar 15 maanden. En de straf was al ingegaan en dus zou ze op tijd weer terug kunnen zijn voor de Franse verkiezingen volgend jaar. En de kassa rinkelt bij Ajax. De club gaat inderdaad hun talent Sean Steur verkopen, meldt VI nu. De 18-jarige middenvelder gaat naar Newcastle United in Engeland. En Ajax krijgt een flink bedrag, legt sportverslaggever Riepke Bakker uit.
1: 24, 25 miljoen, dat is een prachtig bedrag voor Ajax. Aan de andere kant is het ook jammer dat zo'n groot talent al op zijn 18e uit Nederland gaat vertrekken. Stel, hij had nog 2 jaar voor Ajax gespeeld, dan had hij zich door kunnen ontwikkelen en misschien had Ajax dan nog meer geld voor hem kunnen vragen.
0: Ja, Steur zou een contract van 5 jaar tekenen bij Newcastle United. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon. Het is 20 tot 28 graden. Morgen begint grijs, later dan weer meer zon en het wordt dan net zo warm.
2: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: De tent Stijt, Arendsgenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut.
4: Sonic Support, licht en geluid.

0: zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Ja!

0: meer dan 20 verfzaken.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in the track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit.

0: vanmiddag. 4 maanden cel, dat krijgt een 25-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66. Dit deed hij vorig jaar bij de anti-asieldemonstratie in Den Haag. Volgens de rechter is ook bewezen dat hij op het Malieveld een ME-bus heeft bestormd. Naast de celstraf moet de man daarom €15.000 schadevergoeding betalen. Er zijn 10 mannen opgepakt voor geweld en vernielingen in Breda afgelopen mei. Er was toen ruzie tussen 2 groepen. De ene groep vierde een vrijgezellenfeest, de andere groep was op kroegentocht. De ruzie liep compleet uit de hand en werd met stoelen, tafels en asbakken gegooid. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Turkije voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan. De NAVO-top is vandaag en morgen. De Oekraïnse president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. En sport, voetbal. Ajax gaat inderdaad hun 18-jarige talent Sean Steur verkopen. Volgens VI is alleen de medische keuring nog nodig. En als dat goed gaat, dan tekent Steur bij topclub Newcastle United in Engeland. Ajax krijgt een flink bedrag, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
1: 24, 25 miljoen, dat is een prachtig bedrag voor Ajax. Aan de andere kant is het ook jammer dat zo'n groot talent al op zijn 18e uit Nederland gaat vertrekken. Stel, hij had nog 2 jaar voor Ajax gespeeld, dan had hij zich door kunnen ontwikkelen en misschien had Ajax dan nog meer geld voor hem kunnen vragen.
0: Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is 19 tot 28 graden. Morgen start vrij bewolkt, maar later is er weer zon. Het wordt morgen 20 tot 26 graden.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF.

0: 2,70. Lidl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja?
18: Echt serieus?
17: Serieus?

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Q Music Limburg, nieuws. 5 uur.
4: Goedemiddag. De erfbelasting gaat toch niet omhoog. Dat zegt minister van Financiën Heijnen tegen RTL. Volgens hem moet de discussie nu niet gaan over belasting verhogen, maar om minder uitgeven van de overheid. Vandaag meldde het Centraal Planbureau dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder belast mogen worden. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, vlakbij Dordrecht, is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen. Dat was ook de eis van justitie. De radicaal-rechtse Marine Le Pen kan misschien toch meedoen aan de verkiezingen volgend jaar in Frankrijk. Ze mocht eigenlijk 5 jaar lang niet verkiesbaar stellen, omdat ze medewerkers van haar partij zou hebben betaald met geld dat bedoeld was voor het Europees Parlement. Maar het Hof in Parijs heeft die straf bijgesteld van 5 jaar naar 15 maanden. De straf was al ingegaan en dus zou ze op tijd weer terug kunnen zijn voor de Franse verkiezingen volgend jaar. En we blijven in Frankrijk. Bij het voetbal hebben we hydration breaks. Maar ook bij de Tour de France krijgen wielrenners nu meer mogelijkheden om water te drinken vanwege de hitte. Teams mogen hun wielrenners daardoor nu meerdere bidons tegelijk geven tijdens het fietsen. Het was eerst 1 bidon. In Zuid-Frankrijk is net de 4e etappe begonnen. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het is 19 tot 28 graden. Morgen start vrij bewolkt, maar later meer zon. Het wordt morgen 20 tot 26 graden.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
23: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
25: Goedemorgen.
26: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
27: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet.
0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Music. Je luistert naar Q.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: The ocean chose you.
15: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Een straat in Hendrik Ido Ambacht, die is vernoemd naar een oud-burgemeester, krijgt een andere naam. De burgemeester werd vanmiddag veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bezitten en doorsturen van kinderporno. Daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder met nieuwe bussen. Maar sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. En er kan weer gevlogen worden naar de Italiaanse stad Catania op Sicilië. De afgelopen dagen kon dat niet door een uitbarsting van vulkaan Etna. Tientallen vluchten werden geschrapt of omgeleid. Ook Nederlandse maatschappijen hadden er last van. En alcoholvrij bier is hot in Duitsland. Brouwerijen hebben daar vorig jaar recordhoeveelheden alcoholvrij bier gemaakt. 600 miljoen liter, zo'n stijging van 6,5%. Vooral jongeren drinken vaker alcoholvrij bier. Tegelijkertijd werd er ook minder bier met alcohol gemaakt. Maar met ruim 6,8 miljard liter wel nog steeds een stuk populairder dan alcoholvrij. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is 19 tot 28 graden. Morgen start vrij bewolkt, maar later is er weer zon. Het wordt morgen 20 tot 26 graden.
1: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
2: Stielga Zonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: De tent Stijt, Arendsgenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut. Sonic support, licht en geluid.

0: Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na

0: na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting. Dat is One.
1: Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta.

0: Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Goedenavond. Na 36 jaar is er alsnog iemand veroordeeld in een verkrachtingszaak in Bodegraven. De dader verkrachtte een toen 14-jarig meisje in haar ouderlijk huis. Hij wist steeds uit de handen van de politie te blijven, tot hij vorig jaar werd opgepakt naar een DNA-match. Hij heeft 2,5 jaar cel gekregen. Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Roosendaal zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe. Volgens Omroep Brabant is de snelweg richting Breda afgesloten en dat blijft zo tot zeker 9 uur vanavond. Intertoys verkocht speelgoed met asbest, zelfs nadat het bedrijf daarvoor was gewaarschuwd. Dat meldt het AD. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp. Die zijn gevuld met asbesthoudend zand. Na vragen van de krant komt het bedrijf nu toch met een algehele terugroepactie. In Amerika waren er al 120.000 Orp-producten teruggeroepen. Maar Intertoys zegt dat ze de internationale ophef hadden gemist. De enige wolf in ons land die een zender heeft, levert al een tijd geen gegevens meer. Mogelijk is de halsband van de wolf waar de zender aan zat afgevallen. Dat zegt Nationaal Park De Hoge Veluwe tegen Utrecht. Het was voor het eerst in ons land dat een wilde wolf een zender kreeg. Volgens eerdere data van de zender heeft de wolf in 3 maanden tijd meer dan 2500 kilometer afgelegd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag steeds meer zon bij een graad of 26.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
2: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nog...

0: ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja, goed.
17: Dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One. Van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Q Music.
22: Je luistert naar Q Music.

0: het jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
18: Goedenavond. 26 gemeenten in Limburg geven geen toestemming voor vuurwerk met oud en nieuw. Dat schrijven de burgemeesters van deze gemeente aan het kabinet, meldt het AD. Vanaf 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod. Stichtingen en verenigingen kunnen daar een ontheffing voor aanvragen. Maar dat gaat bij deze gemeente dus niet gebeuren. Onder meer omdat er te weinig handhaving en politie beschikbaar is. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat erfenissen zwaarder belast mogen worden. Dat meldt het Centraal Planbureau. Maar de erfbelasting gaat niet omhoog. Dat zegt financiënminister Heijnen tegen RTL.
19: Ik vind het ook de verkeerde discussie. Want we hebben in Nederland geen probleem dat we te weinig belasting innen. Een probleem dat we te veel geld uitgeven. En daarvoor moeten we hervormen. En daar moet echt op dit moment de politieke discussie over gaan. En niet wat je maar alsmaar kan belasten.
18: Heijnen heeft ook kritiek op het CPB. Volgens hem gaan ze over het berekenen van de koopkracht en zijn ze geen onderzoeksbureau. In het centrum van New York staat een woontoren op instorten. Volgens bouwvakkers zijn stalen draagkolommen van het gebouw verbogen. Er is beton losgekomen en hogere verdiepingen zakken door. De omgeving is ontruimd en het verkeer wordt omgeleid. De Turkse president Erdogan heeft regeringsleiders van de NAVO ontvangen in zijn paleis voor een diner. Morgen is de officiële vergadering van de NAVO-top. Premier Jette is er ook bij. Ze werden opgewacht door een groot orkest en Erdogan zelf. Ook onder meer NAVO-chef Mark Rutte, Oekraïns president Zelensky en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen prikken een vorkje mee. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en maximaal 26 graden.
1: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
20: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
21: Bronsgroen Wonen. Dat is wonen in Nieuw Absproek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsproek.nl.
22: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
1: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Tot wel 70% korting op showroom modellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
18: Eyewish. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
19: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op

0: Goedenavond. Hospita's mogen tijdelijke huurcontracten aanbieden. Dat is een voorstel van woonminister Buchholz O'Sullivan. Ze wil mensen aanmoedigen om huurders in huis te nemen. Het komt nu vaak voor dat hospita's huurders direct na hun proefperiode uit huis zetten. Dat ze bang zijn anders nooit meer van ze af te komen. Hospita's mogen volgens het plan straks huurcontracten van maximaal 5 jaar aanbieden. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar bij de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze werd vandaag in hoger beroep veroordeeld voor misbruik van EU-geld. Maar haar straf werd wel bijgesteld. Van 5 jaar zich niet verkiesbaar mogen stellen, werd dat 15 maanden. De straf was al ingegaan, dus is ze op tijd terug voor de verkiezingen. Ze moet wel campagne voeren met een enkelband om. En Lionel Messi heeft zijn record als WK-topscorer aller tijden aangescherpt. Met zijn doelpunt tegen Egypte heeft hij nu 21 doelpunten op een WK op zijn naam. Egypte maakte het nog spannend eerder vanavond, maar Argentinië wist een 2-0 achterstand om te buigen naar een 3-2 overwinning en stuurde Egypte naar huis. En dan het weer van Weerplaza. Het is vanavond droog en koelt af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon bij een graad of 26.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote merken.

0: Buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij de
0: verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu, heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
15: Goedenavond. Gemeenten die op gesprek moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, zeggen dat ze er wel hard aan werken. Ze zeggen dat het lastig is om goede opvangplekken te vinden, dat het daarom zo lang duurt. Minister Van den Brink wil een hartig woordje spreken met de eerste 10 gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. De projectontwikkelaars achter de woontoren die op instorten staat in New York kregen eerder meerdere boetes omdat ze de regels overtraden. Dat meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel. De omgeving in New York is ontruimd. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar bij de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze werd vandaag in hoger beroep veroordeeld voor misbruik van EU-geld. Maar de straf werd bijgesteld. Van 5 jaar zich niet verkiesbaar stellen werd dat 15 maanden. De straf was al ingegaan, dus ze is op tijd terug voor de verkiezingen. Ze moet wel campagne voeren met een enkelband. En een topavond voor de bestuurder van een pont bij Bunschoten. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zo'n pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen. Maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en het koelt af naar 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en maximaal 26 graden.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
8: Hoi.
7: Of binnenkort vertrekt.
9: Adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: jongen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
12: iWish. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Q Music Limburg, nieuws, 11 uur.
15: Goedenavond. In Eindhoven zijn vanavond 8 huizen ontruimd nadat er explosief materiaal is gevonden in een kelderbox. Er zijn ook een aantal straten in de buurt afgezet. Volgens de politie gaat het mogelijk om vuurwerk. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat de bewoners weer naar huis mogen. Door brand in een opvangcomplex van het COA in Apeldoorn moeten 11 bewoners vanavond ergens anders heen. Het gaat om 3 gezinnen en 1 of 2 alleenstaande vrouwen. De brand zou zijn ontstaan bij een fatbike. Er raakte niemand gewond. Morgen wordt gekeken of ze weer terug kunnen. De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds teleurgesteld in zijn NAVO-bondgenoten. Dat zei hij vlak na zijn aankomst bij de NAVO-top in Turkije. Trump is het gebrek aan steun tijdens de oorlog met Iran nog niet vergeten, zei hij. Dat er wel juist alles aan was gedaan om Trump bij deze NAVO-top tevreden te houden. En de publieke omroep in Hongarije zendt even geen nieuws uit. De premier is de staatsmedia aan het reorganiseren. Volgens hem lieten die alleen maar zien wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zendt de publieke omroep nu een bericht uit met sorry dat we jarenlang hebben gelogen. En dan nog het weer van Weerplaza. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en maximaal 26 graden.
14: Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop.

0: But you're just a boy.
1: Q. Q Music. Maximum Summer.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
11: Goedenacht. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Goeienacht. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar

0: nacht. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.